Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind.

de headlines uit het nieuws. Een Amerikaans helikopter vuurde 2 raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het schip doorbrak de blokkade. Spotify introduceert vanaf volgende maand een label voor AI-muziek en weert AI-artiesten uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Elvis Afrifa werd 4e op de 100 meter bij EK in Birmingham met 10,22 seconden. Romel Glave won in 10,09

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. Een Amerikaanse helikopter vuurde twee raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het Amerikaanse leger stelde dat het schip probeerde de blokkade van de staat van Hormuz te doorbreken. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Elvis Afrifa greep net naast de medaille op de 100 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De 28-jarige sprinter eindigde als vierde in de finale met een tijd van 10,22, ruim boven zijn persoonlijk record van 10,06. De Brit Romel Glave won de titel in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedde een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakte een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB.

Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oosten.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Een Amerikaanse helikopter vuurde twee raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het schip doorbrak de blokkade. Spotify introduceert vanaf volgende maand een label voor AI-muziek en weert AI-artiesten uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Elvis Afrifa werd vierde op de 100 meter bij EK in Birmingham met 10,22 seconden. Romel Glaven won in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs brandt een groot parkeerterrein. Tientallen auto's staan volledig in brand. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeer.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foothall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. Een Amerikaanse helikopter vuurde 2 raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het Amerikaanse leger stelde dat het schip probeerde de blokkade van de staat van Hormuz te doorbreken. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Elvis Afrifa greep net naast de medaille op de 100 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De 28-jarige sprinter eindigde als 4e in de finale met een tijd van 10,22, ruim boven zijn persoonlijk record van 10,06. De Brit Rommel Glave won de titel in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedde een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakte een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB.

Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Een Amerikaanse helikopter vuurde twee raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het schip doorbrak de blokkade. Spotify introduceert vanaf volgende maand een label voor AI-muziek en weert AI-artiesten uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Elvis Afrifa werd vierde op de 100 meter bij EK in Birmingham met 10,22 seconden. Romel Glave won in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs brandt een groot parkeerterrein. Tientallen auto's staan volledig in brand. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. De langdurige droogte in Nederland neemt uitzonderlijke en historische vormen aan. Dat meldt Rijkswaterstaat in de nieuwste droogtemonitor. Hoewel het land in 1976, 2003 en 2018 eveneens te maken had met extreme droogte, noemt de waterbeheerder de huidige situatie zeer bijzonder. Voorlopig is er geen herstel in zicht. De weersverwachting voor de komende week voorspelt opnieuw aanhoudende warmte zonder neerslag van betekenis. De Letse grenswacht heeft in de zuidoostelijke grensplaats Silene een 10 meter lange tunnel ontdekt die werd gebruikt om migranten onopgemerkt vanuit Belarus het land binnen te smokkelen. De vondst werd gedaan nadat grenswachters 15 personen aantroffen die net de grens waren overgestoken. Die migranten zijn aangehouden en direct teruggestuurd naar Belarus. De boeren die maandagavond met hun trekkers over de A31 in Noord-Friesland reden, kunnen een bekeuring tegemoet zien. Het rijden met landbouwvoertuigen op de snelweg is wettelijk verboden. De boeren kwamen van een protestactie tegen het kabinetsbeleid rondom stikstof in Seksbierum. Bij diverse voertuigen waren de kentekenplaten afgedekt. De politie stelt een onderzoek in om de identiteit van deze bestuurders alsnog te achterhalen. En de Nederlandse fietsproducent Axcel, het moederbedrijf van bekende merken als Batavus, Koga en Babu, is officieel failliet verklaard. Curatoren onderzoeken momenteel of onderdelen van het bedrijf verkocht kunnen worden voor een eventuele doorstart. Axcel kampt al langere tijd met grote financiële problemen. Dan nog het weer. Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd. En de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: De langdurige droogte in Nederland neemt uitzonderlijke en historische vormen aan. Dat meldt Rijkswaterstaat in de nieuwste droogtemonitor. De Letse grenswacht heeft in de zuidoostelijke grensplaats Chilene een 10 meter lange tunnel ontdekt die werd gebruikt om migranten onopgemerkt vanuit Belarus het land binnen te smokkelen. De boeren die maandagavond met hun trekkers over de A31 in Noord-Friesland reden, kunnen een bekeuring tegemoet zien. En de Nederlandse fietsproducent Axel, het moederbedrijf van bekende merken als Batavus, Koga en Babu, is officieel failliet verklaard. Dan nog het weer. Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd. En de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: De langdurige droogte in Nederland neemt uitzonderlijke en historische vormen aan. Dat meldt Rijkswaterstaat in de nieuwste droogtemonitor. Hoewel het land in 1976, 2003 en 2018 eveneens te maken had met extreme droogte, noemt de waterbeheerder de huidige situatie zeer bijzonder. Voorlopig is er geen herstel in zicht. De weersverwachting voor de komende week voorspelt opnieuw aanhoudende warmte zonder neerslag van betekenis. De Letse grenswacht heeft in de zuidoostelijke grensplaats Silene een 10 meter lange tunnel ontdekt die werd gebruikt om migranten onopgemerkt vanuit Belarus het land binnen te smokkelen. De vondst werd gedaan nadat grenswachters 15 personen aantroffen die net de grens waren overgestoken. Die migranten zijn aangehouden en direct teruggestuurd naar Belarus. De boeren die maandagavond met hun trekkers over de A31 in Noord-Friesland reden, kunnen een bekeuring tegemoet zien. Het rijden met landbouwvoertuigen op de snelweg is wettelijk verboden. De boeren kwamen van een protestactie tegen het kabinetsbeleid rondom stikstof in Seksbierum. Bij diverse voertuigen waren de kentekenplaten afgedekt. De politie stelt een onderzoek in om de identiteit van deze bestuurders alsnog te achterhalen. En de Nederlandse fietsproducent Axcel, het moederbedrijf van bekende merken als Batavus, Koga en Babu, is officieel failliet verklaard. Curatoren onderzoeken momenteel of onderdelen van het bedrijf verkocht kunnen worden voor een eventuele doorstart. Axcel kampt al langere tijd met grote financiële problemen. Dan nog het weer. Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd. En de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeers.

Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd. En de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: De langdurige droogte in Nederland neemt uitzonderlijke en historische vormen aan. Dat meldt Rijkswaterstaat in de nieuwste droogtemonitor. De Letse grenswacht heeft in de zuidoostelijke grensplaats Silene een 10 meter lange tunnel ontdekt. Die werd gebruikt om migranten onopgemerkt vanuit Belarus het land binnen te smokkelen. De boeren die maandagavond met hun trekkers over de A31 in Noord-Friesland reden, kunnen een bekeuring tegemoet zien. En de Nederlandse fietsproducent Axel, het moederbedrijf van bekende merken als Batavus, Koga en Baboe, is officieel failliet verklaard. Dan nog het weer. Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd. En de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB

Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: President Trump heeft bekendgemaakt dat het Amerikaanse zorgprogramma Medicaid voortaan geen vergoeding meer biedt voor geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen bij minderjarigen. De maatregel volgt in een reeks besluiten om de rechten van transgenders en de toegang tot transgenderzorg voor jeugdigen in te perken. Vanuit de LHBTI-gemeenschap en belangenorganisaties is er scherpe kritiek op het besluit. Ongeveer 1/4 van de mensen met een ernstige psychische aandoening ontvangt momenteel geen passende zorg. Volgens een nieuw rapport van de Nederlandse GGZ gaat het naar schatting om 62.000 volwassenen. De branchevereniging waarschuwt dat patiënten snel tussen wal en schip vallen wanneer de verantwoordelijkheid tussen instanties niet helder is geregeld. Het risico op terugval na een zorgbehandeling wordt daarmee aanzienlijk vergroot. De langdurige droogte in Nederland neemt uitzonderlijke en historische vormen aan. Dat meldt Rijkswaterstaat in de nieuwste droogtemonitor. Hoewel het land in 1976, 2003 en 2018 eveneens te maken had met extreme droogte, noemt de waterbeheerder de huidige situatie zeer bijzonder. Voorlopig is er geen herstel in zicht. De weersverwachting voor de komende week voorspelt opnieuw aanhoudende warmte zonder neerslag van betekenis. En de Nederlandse fietsproducent Axcel, het moederbedrijf van bekende merken als Batavus, Koga en Babu, is officieel failliet verklaard. Curatoren onderzoeken momenteel of onderdelen van het bedrijf verkocht kunnen worden voor een eventuele doorstart. Axcel kampt al langere tijd met grote financiële problemen. Dan nog het weer. Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd. En de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB.

Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd. En de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: President Trump heeft bekendgemaakt dat het Amerikaanse zorgprogramma Medicaid voortaan geen vergoeding meer biedt voor geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen bij minderjarigen. Ongeveer 1/4 van de mensen met een ernstige psychische aandoening ontvangt momenteel geen passende zorg. De langdurige droogte in Nederland neemt uitzonderlijke en historische vormen aan. Dat meldt Rijkswaterstaat in de nieuwste droogtemonitor. En de Nederlandse fietsproducent Axel is officieel failliet verklaard. Dan nog het weer. Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd. En de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Reddingswerkers hebben gisteren in de Colombiaanse stad Cali een vrouw levend uit een ingestort gebouw bevrijd. Ze had bijna 30 uur onder het puin vastgezeten. De ingewikkelde reddingsoperatie nam zo'n 16 uur in beslag, waarbij de hulpdiensten zich 7 tot 8 meter naar beneden moesten graven om haar te kunnen bereiken. De brandweer zegt dat de vrouw het naar omstandigheden goed maakt. Vanavond vindt een bijzonder natuurverschijnsel plaats, waarbij de maan voor de zon schuift. Terwijl in IJsland, Spanje en Portugal sprake is van een totale zonsverduistering, wordt de zon in Nederland voor bijna 90% bedekt. Liefhebbers die hem missen moeten wel even geduld hebben, want een vergelijkbare bedekking is pas te zien in het jaar 2081. Ongeveer een kwart van de mensen met een ernstige psychische aandoening ontvangt momenteel geen passende zorg. Volgens een nieuw rapport van de Nederlandse GGZ gaat het naar schatting om 62.000 volwassenen. De branchevereniging waarschuwt dat patiënten snel tussen wal en schip vallen wanneer de verantwoordelijkheid tussen instanties niet helder is geregeld. Het risico op terugval na een zorgbehandeling wordt daarmee aanzienlijk vergroot. President Trump heeft bekendgemaakt dat het Amerikaanse zorgprogramma Medicaid voortaan geen vergoeding meer biedt voor geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen bij minderjarigen. De maatregel volgt in een reeks besluiten om de rechten van transgenders en de toegang tot transgenderzorg voor jeugdigen in te perken. Vanuit de LHBTI-gemeenschap en de belangenorganisaties is er scherpe kritiek geuit. Dan nog het weer. Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd. En de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd. En de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden. Dit

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Reddingswerkers hebben gisteren in de Colombiaanse stad Cali een vrouw levend uit een ingestort gebouw bevrijd. Ze had bijna 30 uur onder het puin vastgezeten. Vanavond vindt een bijzonder natuurverschijnsel plaats waarbij de maan voor de zon schuift. Ongeveer een kwart van de mensen met een ernstige psychische aandoening ontvangt momenteel geen passende zorg. En president Trump heeft bekendgemaakt dat het Amerikaanse zorgprogramma Medicaid voortaan geen vergoeding meer biedt voor geslachtsveranderende operaties bij minderjarigen. Dan nog het weer. Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd. En de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Reddingswerkers hebben gisteren in de Colombiaanse stad Cali een vrouw levend uit een ingestort gebouw bevrijd. Ze had bijna 30 uur onder het puin vastgezeten. De ingewikkelde reddingsoperatie nam zo'n 16 uur in beslag, waarbij de hulpdiensten zich 7 tot 8 meter naar beneden moesten graven om haar te kunnen bereiken. De brandweer zegt dat de vrouw het naar omstandigheden goed maakt. Ongeveer een kwart van de mensen met een ernstige psychische aandoening ontvangt momenteel geen passende zorg. Volgens een nieuw rapport van de Nederlandse GGZ gaat het naar schatting om 62.000 volwassenen. De branchevereniging waarschuwt dat patiënten snel tussen wal en schip vallen wanneer de verantwoordelijkheid tussen instanties niet helder is geregeld. Het risico op terugval na een zorgbehandeling wordt daarmee aanzienlijk vergroot. Vanavond vindt een bijzonder natuurverschijnsel plaats waarbij de maan voor de zon schuift. Terwijl in IJsland, Spanje en Portugal sprake is van een totale zonsverduistering, wordt de zon in Nederland voor bijna 90% bedekt. Liefhebbers die hem missen moeten wel even geduld hebben, want een vergelijkbare bedekking is pas te zien in het jaar 2081. En een vrouw is vannacht zwaar gewond geraakt bij een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten wisten het slachtoffer van de zolder van de woning te halen, waarna zij ter plaatse is gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. De brand brak uit rond 00:30 en breidde zich snel uit naar meerdere nabijgelegen woningen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Dan nog het weer. Het blijft droog en zonnig vandaag. Er is wel wat hoge sluierbewolking in het noorden. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd en de temperaturen lopen op tot 24 graden in het noorden, 27 in het midden en lokaal 30 of 31 graden in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd. En de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden. Dit was

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Reddingswerkers hebben gisteren in de Colombiaanse stad Cali een vrouw levend uit een ingestort gebouw bevrijd. Ze had bijna 30 uur onder het puin vastgezeten. Vanavond vindt een bijzonder natuurverschijnsel plaats waarbij de maan voor de zon schuift. Ongeveer een kwart van de mensen met een ernstige psychische aandoening ontvangt momenteel geen passende zorg. En een vrouw is vannacht zwaar gewond geraakt bij een grote woningbrand in Etten-Leur. Dan nog het weer. Het blijft droog en zonnig vandaag. Er is wel wat hoge sluierbewolking in het noorden. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd en de temperaturen lopen op tot 24 graden in het noorden, 27 in het midden en lokaal 30 of 31 graden in het zuiden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeer.

Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foothall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Vanaf vandaag geldt er in Europa een nieuw verbod. Er mag niet te veel PFAS meer zitten in verpakkingen waar eten in zit. Zit er toch te veel van deze schadelijke stof in, dan mag de verpakking niet meer gebruikt worden. Ook moeten fabrikanten precies laten zien waar hun verpakkingen vandaan komen. Het doel is om verpakkingen milieuvriendelijker te maken, maar op dit moment zorgt het bij bedrijven vooral nog voor veel onduidelijkheid. Spotify komt met een speciaal label voor AI-artiesten. Binnenkort kun je zien of een zanger, producer of componist een mens is of niet. Ook gaat Spotify AI-artiesten niet meer in je persoonlijke aanbevelingen stoppen. Vanavond vindt een bijzonder natuurverschijnsel plaats waarbij de maan voor de zon schuift. Terwijl in IJsland, Spanje en Portugal sprake is van een totale zonsverduistering, wordt de zon in Nederland voor bijna 90% bedekt. Liefhebbers die hem missen moeten wel even geduld hebben, want een vergelijkbare bedekking is pas te zien in het jaar 2081. En een vrouw is vannacht zwaar gewond geraakt bij een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten wisten het slachtoffer van de zolder van de woning te halen, waarna zij ter plaatse is gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. De brand brak uit rond 00:30 en breidde zich snel uit naar meerdere nabijgelegen woningen. Dan nog het weer. Het blijft droog en zonnig vandaag. Er is wel wat hoge sluierbewolking in het noorden. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd en de temperaturen lopen op tot 24 graden in het noorden, 27 in het midden en lokaal 30 of 31 graden in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeer.

Het blijft droog en zonnig vandaag. Er is wel wat hoge sluierbewolking in het noorden. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd en de temperaturen lopen op tot 24 graden in het noorden, 27 in het midden en lokaal 30 of 31 graden in het zuiden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Vanaf vandaag geldt er in Europa een nieuw verbod. Er mag niet te veel PFAS meer zitten in verpakkingen waar eten in zit. Spotify komt met een speciaal label voor AI-artiesten. Vanavond vindt een bijzonder natuurverschijnsel plaats waarbij de maan voor de zon schuift. En bij een woningbrand in Etten-Leur is vannacht een vrouw zwaar gewond geraakt. Dan nog het weer. Het blijft droog en zonnig vandaag. Er is wel wat hoge sluierbewolking in het noorden. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd en de temperaturen lopen op tot 24 graden in het noorden, 27 in het midden en lokaal 30 of 31 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is afgelopen nacht beklad met rode verf. Op onder meer een draaideur werd de tekst pedofiele gespoten. De rechtbank spreekt van een onaangename verrassing en heeft aangifte gedaan. De politie heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar de daders. Vanaf vandaag geldt er in Europa een nieuw verbod. Er mag niet te veel PFAS meer zitten in verpakkingen waar eten in zit. Zit er toch te veel van deze schadelijke stof in, dan mag de verpakking niet meer gebruikt worden. Ook moeten fabrikanten precies laten zien waar hun verpakkingen vandaan komen. Het doel is om verpakkingen milieuvriendelijker te maken, maar op dit moment zorgt het bij bedrijven vooral nog voor veel onduidelijkheid. Spotify komt met een speciaal label voor AI-artiesten. Binnenkort kun je zien of een zanger, producer of componist een mens is of niet. Ook gaat Spotify AI-artiesten niet meer in je persoonlijke aanbevelingen stoppen. En bij de sterrenwacht op de Brunsumer Heide ontstond gisteren een run op eclipsbrillen. Honderden tot mogelijk duizenden mensen kwamen erop af en dat leidde tot lange files op de toegangswegen. Er waren 600 brillen beschikbaar, maar die waren binnen mum van tijd volledig uitverkocht. In Nederland print de zonsverduistering rond 7:15 en rond 7:15 is het hoogtepunt. Het weer nog, vandaag verloopt zonnig en warm met temperaturen die variëren van 23 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Morgen en overmorgen wordt het heet onder een onbewolkte hemel met in het zuidoosten lokaal pieken tot 35 graden. Vanaf het weekend verandert het weerbeeld. De temperaturen gaan zakken en de kans op buien neemt toe. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Het is wel wat drukker in de grensstreek op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Zevenaar en de grensovergang 2 kilometer file met daar 10 minuten vertraging. A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de grens 2 kilometer met ook daar 10 minuten op onthoud. Verder rijdt het verkeer langzaam op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de Haringvlietdam en Goede Reede 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort. Voor Zandvoort 3 kilometer stilstaand verkeer. En daar is de vertraging opgelopen tot 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het blijft droog en zonnig vandaag. Er is wel wat hoge sluierbewolking in het noorden. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd en de temperaturen lopen op tot 24 graden in het noorden, 27 in het midden en lokaal 30 of 31 graden in het zuiden.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is afgelopen nacht beklad met rode verf. Op onder meer een draaideur werd de tekst pedofiele gespoten. Vanaf vandaag geldt er in Europa een nieuw verbod. Er mag niet te veel PFAS meer zitten in verpakkingen waar eten in zit. Spotify komt met een speciaal label voor AI-artiesten. En bij de sterrenwacht op de Brunsumer Heide ontstond gisteren een run op eclipsbrillen. Het weer nog. Vandaag verloopt zonnig en warm met temperaturen die variëren van 23 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Morgen en overmorgen wordt het heet onder een onbewolkte hemel met in het zuidoosten lokaal pieken tot 35 graden. Vanaf het weekend verandert het weerbeeld. De temperaturen gaan zakken en de kans op buien neemt toe.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Het is wel wat drukker in de grensstreek op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Zevenaar en de grensovergang 2 kilometer file met daar 10 minuten vertraging. A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de grens 2 kilometer met ook daar 10 minuten op onthoud. Verder rijdt het verkeer langzaam op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de Haringvlietdam en Goede Reden 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort. Voor Zandvoort 3 kilometer stilstaand verkeer. En daar is de vertraging opgelopen tot 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Bij een Houthi-aanval op een vrachtschip in de Rode Zee zijn 6 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn 3 Pakistanen en een Indonesiër. Ook 2 leden van de Jemenitische kustwacht kwamen om. Het schip onder Tanzaniaanse vlag werd volgens Jemen getroffen door 3 ballistische raketten. In Colombia is een 32-jarige vrouw na ongeveer 30 uur levend onder het puin vandaan gehaald. Ze raakte bedolven toen een zware aardbeving het land trof. Hulpverleners denken dat onder hetzelfde ingestorte gebouw in de stad Pereira nog 24 mensen liggen. Ze zoeken nog verder naar overlevenden. Bij de sterrenwacht op de Brunsumer Heide ontstond gisteren een run op eclipsbrillen. Honderden tot mogelijk duizenden mensen kwamen erop af. Dat leidde tot lange files op de toegangswegen. De 600 beschikbare brillen waren binnen mum van tijd vrijwel volledig uitverkocht. In Nederland begint de zonsverduistering vanavond rond 7:15. Omstreeks 7:50 is het hoogtepunt. Spotify gaat vanaf half september aangeven wanneer muziek door middel van AI is gemaakt. Bij zulke profielen verschijnt dan een speciaal AI-label op de artiestenpagina, in zoekresultaten en bij nummers in afspeellijsten. Spotify neemt deze AI-artiesten ook niet meer automatisch mee in persoonlijke muziekaanbevelingen. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm en waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn een paar problemen op de weg. De A58 Bergen op Zoom Breda is in beide richtingen dicht door een autobrand. Richting Breda is dat voor de afrit Wouwse Plantage. Omrijden kan over de A4, A59 en dan de A17. Richting Bergen op Zoom is de A58 daardoor ook dicht tussen Roosendaal en Heerlen. Omrijden kan ook via diezelfde route A17, A59 en de A4. Verder rijdt het langzaam op de N57 van Middelburg naar Brouwersdam bij Seroskerke. Daar is de vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vandaag verloopt zonnig en warm met temperaturen die variëren van 23 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Morgen en overmorgen wordt het heet onder een onbewolkte hemel met in het zuidoosten lokaal pieken tot 35 graden. Vanaf het weekend verandert het weerbeeld. De temperaturen gaan zakken en de kans op buien neemt toe.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een Houthi-aanval op een vrachtschip in de Rode Zee zijn 6 mensen omgekomen. In Colombia is een 32-jarige vrouw na ongeveer 30 uur levend onder het puin vandaan gehaald na de aardbeving daar. Bij de sterrenwacht op de Brunsumer Heide ontstond gisteren een run op eclipsbrillen met lange files tot gevolg. En Spotify gaat vanaf half september aangeven wanneer muziek door middel van AI is gemaakt. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn een paar problemen op de weg. De A58 Bergen op Zoom Breda is in beide richtingen dicht door een autobrand. Richting Breda is dat voor de afrit Wouwse Plantage. Omrijden kan over de A4, A59 en dan de A17. Richting Bergen op Zoom is de A58 daardoor ook dicht tussen Roosendaal en Heerlen. Omrijden kan ook via diezelfde route, A17, A59 en de A4. Verder rijdt het langzaam op de N57 van Middelburg naar Brouwersdam bij Seroskerken. Daar is de vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: De

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foothall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. De Russische president Poetin dreigt met vergeldingsacties als westerse landen Russische schepen in beslag blijven nemen. Rusland zou dan ook westerse schepen kunnen innemen, zegt hij. De Europese Unie voert de druk op de Russische schaduwvloot op. Die vloot wordt gebruikt om westerse sancties tegen Rusland te omzeilen. Bij brandweerkazernes is dit jaar al 50 keer ingebroken of een poging daartoe gedaan. Dat zijn er meer dan in de afgelopen 2 jaar samen. Dieven hebben het vooral gemunt op duur hydraulisch gereedschap dat ook wordt gebruikt bij professionele inbraken. De brandweer neemt maatregelen, maar vreest dat hulpverlening daardoor kan vertragen. Bij een Houthi-aanval op een vrachtschip in de Rode Zee zijn 6 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn 3 Pakistanen en een Indonesiër. Ook 2 leden van de Jemenitische kustwacht kwamen om. Het schip onder Tanzaniaanse vlag werd volgens Jemen getroffen door 3 ballistische raketten. Bij de sterrenwacht op de Brunsumer Heide ontstond gisteren een run op eclipsbrillen. Honderden tot mogelijk duizenden mensen kwamen erop af, wat leidde tot lange files op de toegangswegen. De 600 beschikbare brillen waren binnen mum van tijd vrijwel volledig uitverkocht. In Nederland begint de zonsverduistering vanavond rond 7:15. Omstreeks 7:50 is het hoogtepunt. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn wat problemen in het zuiden van het land. De A58 is nog altijd dicht van Berg op Zoom naar Breda door een autobrand bij de afrit Wouwse Plantage. Ze zijn aan het opruimen, maar Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog wel een paar uur duurt. Omrijden richting Breda kan over de A4, A59 en A17. Op de A17 is de vertraging nu 30 minuten van Dordrecht naar Roosendaal voor knooppunt De Stok. Verder staat er file op de N59 in beide richtingen bij Oude Tongen. Daar heb je zo'n 10 minuten op onthoud door een bermbrand. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Russische president Poetin dreigt met vergeldingsacties als westerse landen Russische schepen in beslag blijven nemen. Bij brandweerkazernes is dit jaar al 50 keer ingebroken of een poging daartoe gedaan. Dat zijn er meer dan in de afgelopen 2 jaar samen. Bij een Houthi-aanval op een vrachtschip in de Rode Zee zijn 6 mensen omgekomen. En bij de sterrenwacht op de Brunsumer Heide ontstond gisteren een run op eclipsbrillen met lange files tot gevolg. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn wat problemen in het zuiden van het land. De A58 is nog altijd dicht van Berg op Zoom naar Breda door een autobrand bij de afrit Wouwse Plantage. Ze zijn aan het opruimen, maar Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog wel een paar uur duurt. Omrijden richting Breda kan over de A4, A59 en A17. Op de A17 is de vertraging nu een half uur van Dordrecht naar Roosendaal voor knooppunt De Stok. Verder staat er file op de N59 in beide richtingen bij Oude Tongen. Daar heb je zo'n 10 minuten op onthoud door een bermbrand. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. 5 jaar na de Taliban machtsovername worden 2,4 miljoen Afghaanse meisjes uitgesloten van voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dit aantal in 2030 kan oplopen naar 4 miljoen. Verder voorspelt UNESCO dat tegen 2066 naar schatting 600.000 vrouwen niet werken, waardoor de armoede verergert en kindhuwelijken toenemen. Ook dreigt een tekort van 11.000 gekwalificeerde vrouwelijke leerkrachten. Bij een politieinval in de Thaise badplaats Hua Hin is een Nederlander gearresteerd. Meer dan 200 agenten vielen gelijktijdig binnen op 15 locaties, waaronder in luxe villa's. De aanval was gericht tegen een omvangrijk illegaal vastgoednetwerk dat actief is in de regio. De Russische president Poetin dreigt met vergeldingsacties als westerse landen Russische schepen in beslag blijven nemen. Rusland zou dan ook westerse schepen kunnen innemen, zegt hij. De Europese Unie voert de druk op de Russische schaduwvloot op. Die vloot wordt gebruikt om westerse sancties tegen Rusland te omzeilen. Bij een Houthi-aanval op een vrachtschip in de Rode Zee zijn 6 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn 3 Pakistanen en een Indonesiër. Ook 2 leden van de Jemenitische kustwacht kwamen om. Het schip onder Tanzaniaanse vlag werd volgens Jemen getroffen door 3 ballistische raketten. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Nog altijd is in Brabant de A58 dicht na een autobrand van Berg op Zoom naar Breda bij de afrit Wouwse Plantage. Het bergen duurt nog een paar uur, verwacht Rijkswaterstaat. En omrijden kan intussen over de A4, de A59 en de A17. Het staat ook vast op de A4, maar dan naar Amsterdam tussen Hoogmade en knooppunt Burgerveen. Daar heb je door een pechgeval 10 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is dicht. En op de A15 sta je een kwartier in de file van Gorkum naar Rotterdam. Het is druk tussen Sliedrecht en Hendrik Ido Ambacht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. 5 jaar na de Taliban machtsovername worden 2,4 miljoen Afghaanse meisjes uitgesloten van voortgezet onderwijs. Bij een politieinval in de Thaise badplaats Hua Hin is onder andere een Nederlander gearresteerd bij een aanval die gericht was tegen een omvangrijk illegaal vastgoednetwerk. De Russische president Poetin dreigt met vergeldingsacties als westerse landen Russische schepen in beslag blijven nemen. En bij een Houthi-aanval op een vrachtschip in de Rode Zee zijn 6 mensen omgekomen. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Nog altijd is in Brabant de A58 dicht na een autobrand van Bergen op Zoom naar Breda bij de afrit Wouwse Plantage. Het bergen duurt nog een paar uur, verwacht Rijkswaterstaat. En omrijden kan intussen over de A4, de A59 en de A17. Het staat ook vast op de A4, maar dan naar Amsterdam, tussen Hoogmade en knooppunt Burgerveen. Daar heb je door een pechgeval 10 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is dicht. En op de A15 sta je een kwartier in de file van Gorkum naar Rotterdam. Het is druk tussen Sliedrecht en Hendrik Ido Ambacht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. De Europese Unie trekt 2,1 miljoen euro uit voor noodhulp aan Colombia na de zware aardbeving van maandag. Het geld is bedoeld voor onder meer medische zorg, voedsel, schoon water en onderdak. De beving had een kracht van 7,4 en kostte inmiddels ruim 200 mensen het leven. Ook landen buiten de EU bieden hulp. Beveiligers op Schiphol dreigen opnieuw met acties. Vakbonden FNV en CNV geven de luchthaven en drie beveiligingsbedrijven tot volgende week woensdag de tijd voor concrete maatregelen tegen de hoge werkdruk. Gebeurt dat niet, dan volgen kort daarna acties. Volgens de bonden leidt de hoge werkdruk al tot veel ziekteverzuim. 5 jaar na de Taliban machtsovername worden 2,4 miljoen Afghaanse meisjes uitgesloten van voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dit aantal in 2030 kan oplopen naar 4 miljoen. Verder voorspelt UNESCO dat tegen 2066 naar schatting 600.000 vrouwen niet werken, waardoor de armoede verergert en kindhuwelijken toenemen. Ook dreigt een tekort van 11.000 gekwalificeerde vrouwelijke leerkrachten. De Russische president Poetin dreigt met vergeldingsacties als westerse landen Russische schepen in beslag blijven nemen. Rusland zou dan ook westerse schepen kunnen innemen, zegt hij. De Europese Unie voert de druk op de Russische schaduwvloot op. Die vloot wordt gebruikt om westerse sancties tegen Rusland te omzeilen. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost- tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar flinke files. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat het helemaal vast tussen de afrit Soest en Amersfoort-West na een ongeluk. Er is maar één rijstrook open en de vertraging loopt op tot meer dan een uur. Omrijden kan via Utrecht over de A27 en de A28. De A58 is ook nog dicht van Bergen op Zoom naar Breda bij de afrit Wouwse Plantage na een grote autobrand van vanmorgen. Het gaat nog uren duren voor de weg vrij is, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden richting Breda kan over de A4, A59 en A17. Verder staat er file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. De vertraging is een kwartier. En op de A2 in het zuiden is een ongeluk gebeurd. Van de Belgische grens naar Eindhoven bij Maastricht. Het kost je nu 40 minuten extra.

Veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Europese Unie trekt 2,1 miljoen euro uit voor noodhulp aan Colombia na de zware aardbeving van maandag. Beveiligers op Schiphol dreigen opnieuw met acties. Vakbonden geven de luchthaven en beveiligingsbedrijven tot volgende week woensdag om maatregelen te nemen tegen de hoge werkdruk. 5 jaar na de Taliban-machtsovername worden 2,4 miljoen Afghaanse meisjes uitgesloten van voortgezet onderwijs. En de Russische president Poetin dreigt met vergeldingsacties als westerse landen Russische schepen in beslag blijven nemen. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar flinke files. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat het helemaal vast tussen de afrit Soest en Amersfoort-West na een ongeluk. Er is maar één rijstrook open en de vertraging loopt op tot meer dan een uur. Omrijden kan via Utrecht over de A27 en de A28. De A58 is ook nog dicht van Bergen op Zoom naar Breda bij de afrit Wouwse Plantage na een grote autobrand van vanmorgen. Het gaat nog uren duren voor de weg vrij is, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden richting Breda kan over de A4, A59 en A17. Verder staat er file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht, de vertraging is een kwartier. En op de A2 in het zuiden is een ongeluk gebeurd. Van de Belgische grens naar Eindhoven bij Maastricht. Het kost je nu 40 minuten extra. En tot

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Quanta Capital, een Ierse investeringsmaatschappij met ongeveer 2 miljard euro aan bezittingen, overweegt een bod op het failliete Accel. Het bedrijf achter onder andere Batavus en Sparta fietsen. Topman Mel Sutcliffe, voormalig wielrenner voor het Ierse nationale team, verkocht zijn fietsbedrijf in 2016 aan Accel. Concrete details over bijvoorbeeld een overnamebedrag ontbreken nog. Oogartsen waarschuwen ouders extra op te letten bij de zonsverduistering van vanavond. Vooral kinderen lopen risico op oogschade. Rechtstreeks naar de zon kijken kan het netvlies beschadigen. Het advies is daarom een goedgekeurde eclipsbril te gebruiken. De politie waarschuwt daarnaast bestuurders om vanwege de veiligheid niet te gaan rijden met een eclipsbril op. De Europese Unie trekt 2,1 miljoen euro uit voor noodhulp aan Colombia na de zware aardbeving van maandag. Het geld is bedoeld voor onder meer medische zorg, voedsel, schoon water en onderdak. De beving had een kracht van 7,4 en kostte inmiddels ruim 200 mensen het leven. Ook landen buiten de EU bieden hulp. 5 jaar na de Taliban machtsovername worden 2,4 miljoen Afghaanse meisjes uitgesloten van voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dit aantal in 2030 kan oplopen naar 4 miljoen. Verder voorspelt UNESCO dat tegen 2066 naar schatting 600.000 vrouwen niet werken, waardoor de armoede verergert en kindhuwelijken toenemen. Ook dreigt een tekort van 11.000 gekwalificeerde vrouwelijke leerkrachten. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm en waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Ongelukken veroorzaken her en der vertraging. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is dat tussen afrit Soest en Amersfoort West. Je hebt daar 25 minuten op onthoud. 2 rijstroken zijn dicht. In het zuiden op de A2 van de Belgische grens naar Eindhoven sta je bij Meersen 20 minuten vast door een ongeluk. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda sta je nog steeds in de file. De weg is dicht bij de afrit Wouwse Plantage. Vanmorgen stond er een auto in brand. Ze zijn nog aan het opruimen en dat gaat een paar uur duren, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan richting Breda over de A4, A59 en A17. En op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen is een ongeluk gebeurd. Tussen Belfeld en de afrit Maasbree sta je daardoor een half uur vast. De linkerrijstrook is dicht.

Veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. Dit was

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Quanta Capital, een Ierse investeringsmaatschappij, overweegt een bod op het failliete Axcel, het bedrijf achter onder andere Batavus en Sparta fietsen. Hoogartsen waarschuwen ouders extra op te letten bij de zonsverduistering van vanavond. Vooral kinderen lopen risico op oogschade. De Europese Unie trekt 2,1 miljoen euro uit voor noodhulp aan Colombia na de zware aardbeving van maandag. En 5 jaar na de Taliban machtsovername worden 2,4 miljoen Afghaanse meisjes uitgesloten van voortgezet onderwijs. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Ongelukken veroorzaken her en der vertraging. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is dat tussen afrit Soest en Amersfoort West. Je hebt daar 25 minuten op onthoud. 2 rijstroken zijn dicht. In het zuiden op de A2 van de Belgische grens naar Eindhoven sta je bij Meersen 20 minuten vast door een ongeluk. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda sta je nog steeds in de file. De weg is dicht bij de afrit Wouwse Plantage. Vanmorgen stond er een auto in brand. Ze zijn nog aan het opruimen en dat gaat een paar uur duren, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan richting Breda over de A4, A59 en A17. En op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen is een ongeluk gebeurd. Tussen Belfeld en de afrit Maasbree sta je daardoor een half uur vast. De linkerrijstrook is dicht. En

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Een 32-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer rechtbanken en kantoren van het Openbaar Ministerie stonden kwetsende teksten. Volgens de politie was de man eerst in Utrecht en daarna in Rotterdam. Waarom de man tot zijn acties kwam is nog niet bekend. De brandweerman die vorige week zwaar gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp is overleden. Tijdens het blussen kwam hij onder een brandweervoertuig terecht. Hij werd met een traumahelikopter naar het Erasmus MC gebracht, maar overleed daar vanochtend. De veiligheidsregio spreekt van een groot verlies voor zijn familie en brandweercollega's. Quanta Capital, een Ierse investeringsmaatschappij met ongeveer 2 miljard euro aan bezittingen, overweegt een bod op het failliete Axel, het bedrijf achter onder andere Batavus en Sparta fietsen. Topman Mel Sutcliffe, voormalig wielrenner voor het Ierse nationale team, verkocht zijn fietsbedrijf in 2016 aan Axel. Concrete details over bijvoorbeeld een overnamebedrag ontbreken nog. De Europese Unie trekt 2,1 miljoen euro uit voor noodhulp aan Colombia na de zware aardbeving van maandag. Het geld is bedoeld voor onder meer medische zorg, voedsel, schoon water en onderdak. De beving had een kracht van 7,4 en kostte inmiddels ruim 200 mensen het leven. Ook landen buiten de EU bieden hulp. Het weer. Het is helder vanavond, dus de eclips is goed te zien. Het blijft ook nog lang warm met 19 tot lokaal 25 graden. Ook vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen weer een hete dag. Dan ligt de temperatuur tussen 32 en 35 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Ongelukken veroorzaken her en der vertraging. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is dat tussen afrit Soest en Amersfoort West. Je hebt daar 25 minuten op onthoud. Twee rijstroken zijn dicht. In het zuiden op de A2 van de Belgische grens naar Eindhoven sta je bij Meersen 20 minuten vast door een ongeluk. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda sta je nog steeds in de file. De weg is dicht bij de afrit Wouwse Plantage. Vanmorgen stond er een auto in brand. Ze zijn nog aan het opruimen en dat gaat een paar uur duren, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan richting Breda over de A4, A59 en A17. En op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen is een ongeluk gebeurd. Tussen Belfeld en de afrit Maasbree sta je daardoor een half uur vast. De linkerrijstrook is dicht.

Rosemond open in het programma Bond van vandaag, 26 januari 1982. Hot Chocolate en Girl Crazy, heerlijke muziek. Fijn dat u erbij bent, een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is mijn naam en ik draai ze voor u het komende uur. Zo ook deze hedendaagse muziek, Olivia Dean en The Baby Steps.

0: De muziek van Olivia Dean en zo hoort ook de hele nachtse muziek hier voorbij komen in het programma Bond. Baby Steps was de titel van het plaatje. Wij gaan lekker terug in de tijd met wat wij noemen...
1: Oude meuk!
0: Dat bedoel ik maar. We gaan naar 1966 met The Fabulous Four, oftewel The Beatles. Got to get you into my life.

0: heerlijke plaat van de Beatles in 1966. Got to get you into my life. Ja, dat kunnen we wel eens hebben natuurlijk. Hè. Goed, eens even kijken. Wij gaan naar het jaar 2000. Zie ik in mijn lijstje voorbij komen.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Bon Jovi. Thank you for loving me. Zeg ik ook wat tegen mijn meisje.

0: Ja, de muziek van Bon Jovi. Thank you for loving me. We gingen daarvoor terug naar het jaar 2000 alweer. Ja, de tijd gaat snel als je de jaartjes weer stelt.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Alok, Bruno Mars, Martini, Zebra en nog veel meer vrienden. Hear Me Now, de titel van de plaat uit 2016.

0: En dat was hem, deze muziek van Alok, Bruno Martini en Siep. Hear Me Now, de titel van de plaat. Wordt hoogste tijd om eens even wat nieuws te draaien.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Peter Veenstra.

0: Peter Veenstra zijn nieuwe plaat. Heb jij ook dat gevoel?
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: En bij de Cranberries voor u. We gaan naar 1993 met Linger.

0: uit 1993, deze van The Cranberries, Linger, de titel van het nummer.
1: Jan Berg,
2: met de muziek van de jaren 70.
0: En op na het half uur met deze van de heren Groeneveld en Kok. Greenfield en Kok uit 1971. Dit is Only Lies.
3: To

0: zijn de headlines uit het nieuws. Een 32-jarige Rotterdammer is vandaag opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht. De brandweerman die vorige week zwaar gewond raakte bij een duinbrand in Oud-Dorp is overleden. Quanta Capital, een Ierse investeringsmaatschappij, overweegt een bod op het failliete Axcel, het bedrijf achter onder andere Batavus en Sparta fietsen. En de Europese Unie trekt 2,1 miljoen euro uit voor noodhulp aan Colombia na de zware aardbeving van maandag. Het weer, het is helder vanavond, dus de eclips is goed te zien. Het blijft ook nog lang warm met 19 tot lokaal 25 graden. Ook vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen weer een hete dag, dan ligt de temperatuur tussen 32 en 35 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Ongelukken veroorzaken her en der vertraging. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is dat tussen afrit Soest en Amersfoort West. Je hebt daar 25 minuten op onthoud. Twee rijstroken zijn dicht. In het zuiden op de A2 van de Belgische grens naar Eindhoven sta je bij Meersen 20 minuten vast door een ongeluk. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda sta je nog steeds in de file. De weg is dicht bij de afrit Wouwse Plantage. Vanmorgen stond er een auto in brand. Ze zijn nog aan het opruimen en dat gaat een paar uur duren, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan richting Breda over de A4, A59 en A17. En op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen is een ongeluk gebeurd. Tussen Belfeld en de afrit Maasbree sta je daardoor een half uur vast. De linkerrijstrook is dicht. En dat...

0: Kiss.
1: En dat was hem deze van Prince and the Revolution uit 1986. Kiss, een lekker kusje op zijn tijd, is nou, mijn kant op. Muziek aan 2026 van Somber. My body isn't ready.

0: Somber, My Body Isn't Ready. En dat kan gebeuren natuurlijk. Hedendaagse muziek in ieder geval was dat hier in het programma Bond. En wij gaan lekker terug in de tijd nu.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
0: 1967, Frankie Valli. Can't Take My Eyes Off You.

0: Frankie Valli en de Four Seasons uit 1967. Can't Take My Eyes Off You. Zo is dat hier. We gaan eens even kijken. We gaan Anouk draaien. We gaan naar het jaar 2006.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Er is One Word.

0: Met 20 jaar oud deze opname, Anouk, One Word.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En welk uiteraard, Nick Andrea. Dit is White Wedding.

0: Nick en Ria en zijn White Wedding. En ook dat hoort u gewoon hier in het programma Bond.
1: En ja, wat is het weer al de Noorse gezellig.
0: Ja, het is een blijf gezellig. We gaan naar 2011 met Willem Temptation. Dit is Faster.

van Within Temptation bracht ons een punt het programma dat afscheid van u gaan nemen. Dit was hem alweer een uurtje lang bond op uw radiotoestel. Mijn naam Jan Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. Reageer op het programma kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Ja, voor het overige wens ik u een hele fijne dag. En ik wil er nog even wat muziek waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we 1976 met Elton John en Kiki D. Don't Go Breaking My Heart. Dan nog een nieuw werkje van Downtown Mystic, Losing My Mind. Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag weer tot de volgende bond.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. De Rijn in Duitsland heeft bij Kaup een recordlage waterstand bereikt. De bevaarbare waterdiepte is nog maar 11 centimeter, waardoor veel vrachtschepen er niet meer kunnen varen. Sommige schepen vervoeren nog maar 20% van hun normale lading. Duitsland zet daarom extra goederentreinen in om de transportproblemen op te vangen. Het vliegverkeer op Catania op Sicilië ligt tot zeker morgenmiddag 4 uur stil door een uitbarsting van de vulkaan Etna. Meer dan 700 vluchten hebben hinder ondervonden, waarvan er ongeveer 400 zijn geannuleerd. Andere vluchten zijn omgeleid naar luchthavens elders op het eiland. Een 32-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer rechtbanken en kantoren van het Openbaar Ministerie stonden kwetsende teksten. Volgens de politie was de man eerst in Utrecht en daarna in Rotterdam. Waarom de man tot zijn acties kwam, is nog niet bekend. Quanta Capital, een Ierse investeringsmaatschappij met ongeveer 2 miljard euro aan bezittingen, overweegt een bod op het failliete Accel. Het bedrijf achter onder andere Batavus en Sparta fietsen. Topman Mel Sutcliffe, voormalig wielrenner voor het Ierse nationale team, verkocht zijn fietsbedrijf in 2016 aan Accel. Concrete details over bijvoorbeeld een overnamebedrag ontbreken nog. Het weer, het is helder vanavond, dus de eclips is goed te zien. Het blijft ook nog lang warm met 19 tot lokaal 25 graden. Ook vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen weer een hete dag, dan ligt de temperatuur tussen 32 en 35 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Ongelukken veroorzaken her en der vertraging. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is dat tussen afrit Soest en Amersfoort-West. Je hebt daar 25 minuten op onthoud. Twee rijstroken zijn dicht. In het zuiden op de A2 van de Belgische grens naar Eindhoven sta je bij Meersen 20 minuten vast door een ongeluk. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda sta je nog steeds in de file. De weg is dicht bij de afrit Wouwse Plantage. Vanmorgen stond er een auto in brand. Ze zijn nog aan het opruimen en dat gaat een paar uur duren, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan richting Breda over de A4, A59 en A17. En op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen is een ongeluk gebeurd. Tussen Belfeld en de afrit Maasbree sta je daardoor een half uur vast. De linkerrijstrook is dicht. En de...

0: We are taking over your airwaves in 3, 2, 1. Are you ready?
1: You're listening to the best music you'll find anywhere.
2: Op woensdag. Zet voor mij ook even een plaatje.

0: hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
1: Oh, dat is ook zo'n track die je bijna niet meer hoort, hè? Uit de 90s. PM Dawn en Set Adrift on Memory Bliss. Woensdag 12 augustus, we zitten zo'n beetje op de helft van de zomer van 2026. En in de gemiddelde kenmerkt deze zomer zich nu al door twee dingen. Droog en warm. En dat lijkt heel mooi. En dat is het ook, maar niet voor alles en iedereen. De rivieren staan bijna droog. Kanalen gesloten. De bossen dreigen in de brand te vliegen. En et cetera, et cetera. Kijk maar even naar het buitenland, zou ik bijna willen zeggen. Dit is Rob op woensdag. We gaan weer een heel uur classics draaien. Zometeen de verrukkelijke vinylverrassing. Twee van die klassiekers van vinyl. En het zijn weer twee plaatjes. Dat is wel een beetje een dooddoener, maar het is echt zo. Straks uiteraard ook weer een broodje aap. En heel af en toe draai ik ook nog een hitje voor je. Ga er lekker voor zitten. Geniet van de muziek. Dit is Rob op woensdag. Ik heet je van harte welkom.

0: 100% Rob op woensdag.
1: Wij zagen de week in tweeën.
0: Rob op woensdag.
2: Op weg naar het weekend. Weekend is on its way.

0: Welkom bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie Oude Meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
1: Ik mag inderdaad weer twee hele oude vinylsingels voor je gaan draaien. En ik ga je vandaag een heel eind mee terugnemen in de tijd. Zo'n 50 jaar. We gaan terug naar de romruchte jaren 70. En daarbij moesten we het maar eens hebben over twee mannen met de namen Harry Ray en Al Goodman. Zij schreven liedjes voor hun eigen bandje, The Moments, maar werkten ook samen met een ander bandje, The Whatnots. En die samenwerking leverde één hele grote hit op. Daarna hoorde er ook helemaal niets meer van. Je hoort zometeen Moments en Whatnots en hun ode aan meisjes, Girls. Maar nu eerst een Engelse glamrock band die in 1973 werd opgericht. En meteen een dikke hit scoorde met Sugar Baby Love. Dat nummer werd ingezongen door Paul DaVinci, die meteen na de opname vertrok en werd vervangen door Alan Williams en Tony Thorpe. Je zou denken, dat is het einde van dit bandje. Maar er volgen nog vele hits, waaronder deze uit 1974.

Een hit uit mijn lage schooltijd. En je mag best weten, ik verlang af en toe best terug naar die onbezorgde leuke tijd. Samen met vriendjes en vriendinnetjes in de speeltuin en op het schoolplein. Het is allemaal voorbij. Het singeltje trouwens is behoorlijk grijs. En dat kennen we tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig is alles digitaal.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De Rijn in Duitsland heeft op dit moment een bevaarbare waterdiepte van slechts 11 centimeter, waardoor vrachtschepen er niet meer kunnen varen. Er worden extra goederentreinen ingezet als alternatief. Het vliegverkeer van Catania op Sicilië ligt tot zeker morgenmiddag 4 uur stil door een uitbarsting van de vulkaan Etna. Een 32-jarige Rotterdammer is vandaag opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht. En Quanta Capital, een Ierse investeringsmaatschappij, overweegt een bod op het failliete Axel, het bedrijf achter onder andere Batavus en Sparta fietsen. Het weer, het is helder vanavond, dus de eclips is goed te zien. Het blijft ook nog lang warm met 19 tot lokaal 25 graden. Ook vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen weer een hete dag, dan ligt de temperatuur tussen 32 en 35 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Ongelukken veroorzaken her en der vertraging. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is dat tussen afrit Soest en Amersfoort West. Je hebt daar 25 minuten op onthoud, 2 rijstroken zijn dicht. In het zuiden op de A2 van de Belgische grens naar Eindhoven sta je bij Meersen 20 minuten vast door een ongeluk. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda sta je nog steeds in de file. De weg is dicht bij de afrit Wouwse Plantage. Vanmorgen stond er een auto in brand. Ze zijn nog aan het opruimen en dat gaat een paar uur duren, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan richting Breda over de A4, A59 en A17. En op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen is een ongeluk gebeurd. Tussen Belfeld en de afrit Maasbree sta je daardoor een half uur vast. De linkerrijstrook is dicht. En tot...

0: Radio Excellent.
1: Jouw soundtrack van de zomer.
2: Radio is not dead. It's still very much alive.
3: Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
4: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
5: And now, a word from our sponsor.

Britse zangeres Lina Jane Golding. Jazeker, die kennen wij beter als Ellie Golding. Ja, ga niet zeggen dat je haar niet kent. In 2023 bracht ze dit uit, Midnight Dreams. En daarna heb ik niet veel meer van haar gehoord. Maar goed, dat zou ook aan mij kunnen liggen, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb nog even gekeken naar de historische nieuwsfeitjes. En daarvoor ga ik je mee terugnemen. Heel lang geleden, 1981. Er kwam namelijk iets nieuws op de markt. Het kwam overwaaien uit Amerika. En we kenden het al wel een klein beetje voor thuisgebruik, maar niet in deze vorm.

dit is het wel, hè? Het super herkenbare Motown-geluid. Je haalt ze er zo uit. Het werd geïntroduceerd door ene Phil Spector. Het heette The Wall of Sound, het typische Motown-geluid. En deze Phil Spector was een geluidstechnicus, maar die was niet helemaal 100. Nee, die heeft behoorlijk wat op zijn kerfstok. En dat moet je maar eens gaan opzoeken. Het was trouwens een grote hit in 1965 van Martha Reeves en de Vandellas, The Dancing in the Street. En 20 jaar later zou het wederom een hit worden, maar nu op naam van David Bowie en Mick Jagger. Het deed ten tweede malen de kassa's flink rinkelen van Motown en dat zullen ze daar vast niet erg gevonden hebben. Wat denk jij? Rob op woensdag, zometeen het broodje aan verhaal, maar eerst een echte dance classic uit de 70s. McFadden en Whitehead en Ain't No

0: Wie kan ik helpen?
1: Goedemorgen, bakker. Doet u mee met een broodje aap?
2: Een broodje aap suggereert dat je iets te eten krijgt. Het is immers een broodje. Maar het eten en het werkelijke verhaaltje combineren vandaag niet zo goed. Het is niet zo smakelijk. Nou ja, oordeel zelf maar. Een man uit Amersfoort moet voor een belangrijk sollicitatiegesprek naar Amsterdam. Hij besluit per trein naar Amsterdam te gaan. Maar hij is erg zenuwachtig en het eten van gisteravond viel ook al niet zo lekker. Halverwege de reis beginnen zijn darmen dan ook op te spelen. Hij bevuilt zijn broek en zijn onderbroek en is daarmee natuurlijk

in een bijzonder vervelende situatie terecht te komen. Hij kan immers zo niet op het sollicitatiegesprek verschijnen. Maar de man is creatief en niet voor één gat gevangen en stapt in Zuidoost uit. Hij loopt naar de zeer drukke HEMA-vestiging aldaar en koopt een nieuwe onderbroek en een nieuwe pantalon. Verkleden, denkt hij, dat doe ik zo meteen wel weer in de trein. In het treintoilet ontdoet hij zich van zijn vieze kleren en propt deze door de wc-afvoer naar buiten. Daarna opent hij de HEMA-tas en wil zich gaan omkleden. Maar in de tas bevindt zich alleen een roze kooltrui. Ja, ja, dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aap.

Oh, dat is wel een heel erg ongemakkelijke situatie, zeg. Het zal je overkomen, zeg. Oh, nou, gelukkig is het een broodje aanverhaal en niet waar gebeurd. Maar stel je voor dat het wel waar gebeurd zou zijn. En het betreft niet eens jezelf, maar je zou naast zo iemand moeten gaan zitten in de trein. Ja, dat wil je toch ook niet weten? Rob op woensdag zit er weer bijna op, maar nog niet helemaal.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Het kabinet gaat volgende week met verschillende oppositiepartijen praten over de begroting voor volgend jaar. Premier Jette spreekt onder meer met JA21, SGP, ChristenUnie, Pro en 50+. Een week later volgt Volt. Het minderheidskabinet heeft geen meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer en is daarom afhankelijk van steun uit de oppositie. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen 2 invalkrachten in de jeugdzorg. Ze worden verdacht van verkrachting van 2 meisjes van 14 en 15 jaar bij E-Hub in Alphen aan de Rijn. 1 verdachte heeft bekend, de ander ontkent. De rechtbank doet op 26 augustus uitspraak. De Rijn in Duitsland heeft bij Kaup een recordlage waterstand bereikt. De bevaarbare waterdiepte is nog maar 11 centimeter, waardoor veel vrachtschepen er niet meer kunnen varen. Sommige schepen vervoeren nog maar 20% van hun normale lading. Duitsland zet daarom extra goederentreinen in om de transportproblemen op te vangen. Een 32-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer rechtbanken en kantoren van het Openbaar Ministerie stonden kwetsende teksten. Volgens de politie was de man eerst in Utrecht en daarna in Rotterdam. Waarom de man tot zijn acties kwam is nog niet bekend. Het weer, het is helder vanavond, dus de eclips is goed te zien. Het blijft ook nog lang warm met 19 tot lokaal 25 graden. Ook vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen weer een hete dag, dan ligt de temperatuur tussen 32 en 35 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Ongelukken veroorzaken her en der vertraging. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is dat tussen afrit Soest en Amersfoort West. Je hebt daar 25 minuten op onthoud. 2 rijstroken zijn dicht. In het zuiden op de A2 van de Belgische grens naar Eindhoven sta je bij Meersen 20 minuten vast door een ongeluk. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda sta je nog steeds in de file. De weg is dicht bij de afrit Wouwse Plantage. Vanmorgen stond er een auto in brand. Ze zijn nog aan het opruimen en het gaat een paar uur duren, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan richting Breda over de A4, A59 en A17. En op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen is een ongeluk gebeurd. Tussen Belfeld en de afrit Maasbree sta je daardoor een half uur vast. De linkerrijstrook is dicht. En tot zo

Het is helder vanavond, dus de eclips is goed te zien. Het blijft ook nog lang warm met 19 tot lokaal 25 graden. Ook vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen weer een hete dag, dan ligt de temperatuur tussen 32 en 35 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Het kabinet gaat volgende week met verschillende oppositiepartijen praten over de begroting voor volgend jaar. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen 2 invalkrachten in de jeugdzorg. Ze worden verdacht van verkrachting van 2 meisjes van 14 en 15 jaar. De Rijn in Duitsland heeft op dit moment een bevaarbare waterdiepte van slechts 11 centimeter, waardoor vrachtschepen er niet meer kunnen varen. En een 32-jarige Rotterdammer is vandaag opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht. Het weer, het is helder vanavond, dus de eclips is goed te zien. Het blijft ook nog lang warm met 19 tot lokaal 25 graden. Ook vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen weer een hete dag, dan ligt de temperatuur tussen 32 en 35 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Ongelukken veroorzaken her en der vertraging. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is dat tussen afrit Soest en Amersfoort West. Je hebt daar 25 minuten op onthoud, 2 rijstroken zijn dicht. In het zuiden op de A2 van de Belgische grens naar Eindhoven sta je bij Meersen 20 minuten vast door een ongeluk. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda sta je nog steeds in de file. De weg is dicht bij de afrit Wouwse Plantage. Vanmorgen stond er een auto in brand. Ze zijn nog aan het opruimen en dat gaat een paar uur duren, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan richting Breda over de A4, A59 en A17. En op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen is een ongeluk gebeurd. Tussen Belfeld en de afrit Maasbree sta je daardoor een half uur vast. De linkerrijstrook is dicht.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Twee mediaorganisaties hebben president Donald Trump aangeklaagd omdat zijn bedrijf Trump Media & Technology betalende klanten snellere toegang wil geven tot zijn berichten op Truth Social. Dat kan belangrijk zijn omdat sommige daarvan de financiële markten beïnvloeden. De nieuwsorganisaties omschrijven deze plannen als corrupt en onwettelijk en hebben daarom juridische stappen ondernomen. Bij pretpark Plopsaland in België is vanmiddag een oude bom ontploft. Het explosief kwam vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de oever van een rivier. Twee bezoekers en een personeelslid raakten licht gewond. De omgeving werd afgesloten en de explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er nog andere explosieven liggen. Het kabinet gaat volgende week met verschillende oppositiepartijen praten over de begroting voor volgend jaar. Premier Jette spreekt onder meer met Ja 21, SGP, ChristenUnie, Pro en 50+. Een week later volgt Volt. Het minderheidskabinet heeft geen meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer en is daarom afhankelijk van steun uit de oppositie. De Rijn in Duitsland heeft bij Kaup een recordlage waterstand bereikt. De bevaarbare waterdiepte is nog maar 11 centimeter, waardoor veel vrachtschepen er niet meer kunnen varen. Sommige schepen vervoeren nog maar 20% van hun normale lading. Duitsland zet daarom extra goederentreinen in om de transportproblemen op te vangen. Het weer. Het is helder vanavond, dus de eclips is goed te zien. Het blijft ook nog lang warm met 19 tot lokaal 25 graden. Ook vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen weer een hete dag, dan ligt de temperatuur tussen 32 en 35 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: excellent weerbericht.
1: Het is helder vanavond, dus de eclips is goed te zien. Het blijft ook nog lang warm met 19 tot lokaal 25 graden. Ook vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen weer een hete dag, dan ligt de temperatuur tussen 32 en 35 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Twee mediaorganisaties hebben president Donald Trump aangeklaagd omdat zijn bedrijf betalende klanten sneller toegang wil geven tot zijn berichten op Truth Social. Bij pretpark Plopsaland in België is vanmiddag een oude bom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. 3 mensen raakten gewond. Het kabinet gaat volgende week met verschillende oppositiepartijen praten over de begroting voor volgend jaar. En de Rijn in Duitsland heeft op dit moment een bevaarbare waterdiepte van maar 11 centimeter. Daardoor kunnen veel vrachtschepen er niet meer varen. Het weer, het is helder vanavond, dus de eclips is goed te zien. Het blijft ook nog lang warm met 19 tot lokaal 25 graden. Ook vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen weer een hete dag, dan ligt de temperatuur tussen 32 en 35 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De zonsverduistering in Nederland is weer achter de rug. Het werd geleidelijk aan minder donker in het land. Om 7:15 begon de maan voor de zon te schuiven met het hoogtepunt om 7:50 onder goede weersomstandigheden. In Spanje kwam de volledige verduistering om 8:58 en die duurde minder dan 2 minuten. Olie uit de gestrande tanker Caroline Bezengi voor Oman heeft het vasteland bereikt en stranden vervuild. Een kuststrook van 40 kilometer is geraakt. De olieverk beslaat bijna 400 vierkante kilometer. Het schip vervoert 1 miljoen vaten ruwe olie en behoort tot de Russische schaduwvloot. In Maastricht steeg de temperatuur vandaag naar 31,5 graden, waarmee Nederland voor de 31ste keer dit jaar een tropische dag beleefde. Daarmee is het record uit 1947 verbroken, toen waren dat er 30. Het neerslagtekort bereikte 297 mm, het hoogste sinds 1901, alleen 1976 was droger. Vanaf morgen geldt het nationale hitteplan. En 2 mediaorganisaties hebben president Donald Trump aangeklaagd omdat zijn bedrijf Trump Media & Technology betalende klanten snellere toegang wil geven tot zijn berichten op Truth Social. De nieuwsorganisaties omschrijven deze plannen als buitengewoon corrupt en onwettelijk en hebben juridische stappen ondernomen. En dan tot slot het weer. Vanavond is het nog lang warm buiten. Rond zonsondergang was het nog zo'n 19 tot lokaal 25 graden. Later koelt het af bij weinig wind naar 15 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het is helder vanavond, dus de eclips is goed te zien. Het blijft ook nog lang warm met 19 tot lokaal 25 graden. Ook vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen weer een hete dag, dan ligt de temperatuur tussen 32 en 35 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De zonsverduistering in Nederland is weer achter de rug. Het werd geleidelijk aan weer minder donker in het land. Olie uit de gestrande tanker Caroline Benzenghi voor Oman heeft het vaste land bereikt en vervuilt stranden. In Maastricht steeg de temperatuur naar 31,5 graad voor de 31ste keer, dus een tropische dag dit jaar. En twee mediaorganisaties hebben president Donald Trump aangeklaagd. En dan tot slot het weer. Vanavond is het nog lang warm buiten. Rond zonsondergang was het nog zo'n 19 tot lokaal 25 graden. Later koelt het af bij weinig wind naar 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. De zonsverduistering in Nederland is weer achter de rug. Het werd geleidelijk aan minder donker in het land. Om 7:15 begon de maan voor de zon te schuiven met het hoogtepunt om 7:50 onder goede weersomstandigheden. In Spanje kwam de volledige verduistering om 8:55 en die duurde minder dan 2 minuten. Olie uit de gestrande tanker Caroline Bezengi voor Oman heeft het vasteland bereikt en stranden vervuild. Een kuststrook van 40 kilometer is geraakt. De olieverk beslaat bijna 400 vierkante kilometer. Het schip vervoert 1 miljoen vaten ruwe olie en behoort tot de Russische schaduwvloot. In Maastricht steeg de temperatuur vandaag naar 31,5 graad, waarmee Nederland voor de 31ste keer dit jaar een tropische dag beleefde. Daarmee is het record uit 1947 verbroken. Toen waren dat er 30. En dan tot slot het weer. Vanavond is het nog lang warm buiten. Rond zonsondergang was het nog zo'n 19 tot lokaal 25 graden. Later koelt het af bij weinig wind naar 15 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Goedenavond, het is woensdagavond en dat betekent tijd voor Hollands Muziekpaleis. Van 10 uur nemen we je mee met de grootste hits, entertainment nieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda en natuurlijk de vraag van vandaag in de prijzenparade. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste muziek, de leukste informatie en natuurlijk de mooiste, leukste itempjes hier zo tussen 10 en 12 uur. Iedere werkdag bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent.

Goedenavond muziekliefhebbers en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We sluiten de dag af met een gezellige prijzenparade, een spelelement vol muziek, verrassingen en natuurlijk de grootste hits. Luister goed, denk mee en maak kans op de leuke prijzen. Zet het volume wat harder, zing gezellig mee en doe vooral mee met de vraag van vandaag. En de vraag van vandaag is, hoe heet het bekende duo achter de hit Blijf bij mij? Hoe heet het bekende duo achter de hit Blijf bij mij? Is dat Nick en Simon? Is dat Suzanne en Freek? Of zijn dat René Vroger en Jeroen van der Boom? Hoe heet het bekende duo achter de hit Blijf bij mij? Zijn dat Nick en Simon, Suzanne en Freek of René Vroger en Jeroen van der Boom? Als jij dat weet, stuur dan je antwoord naar studio@excellentfm.nl. Studio@excellentfm.nl. Natuurlijk het antwoord, maar ook natuurlijk op deze vraag van vandaag. Maar ook je naam, je telefoonnummer en het adres waar de prijs naartoe kan. Stuur je antwoord dus naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl. Met drie je naam, je telefoonnummer en het adres waar we het heen kunnen sturen. Maar het belangrijkste is natuurlijk het antwoord op de vraag van vandaag. Want hoe heet het bekende duo achter de hit Blijf bij mij? Hoe heet het bekende duo achter de hit Blijf bij mij? Zijn dat Nick en Simon? Zijn dat Suzanne en Freek? Of zijn dat René Vroger en Jeroen van der Boom?

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Goedenavond en welkom bij Radio Excellent. Het is alweer woensdag, de perfecte dag om een leuke filmavond te plannen. Of je nu houdt van avontuur, actie en gezelligheid met het gezin naar de bioscoop gaan. We hebben weer drie mooie filmstips voor je verzameld. En we beginnen met Jurassic World Rebit. Dinosaurussen zijn terug en gevaarlijker dan ooit. In Jurassic World Rebirth trekt een team wetenschappers naar een afgelegen eiland waar de eerste experimenten met dinosaurussen plaatsvonden. Wat begint als een wetenschappelijke missie verandert al snel in een strijd om te overleven. Een spectaculaire actiefilm vol indrukwekkende special effects en spanning van begin tot het eind. Dan The Odyssey, nog altijd een van de absolute publiekstrekkers in de bioscoop. The Odyssey vertelt het legendarische verhaal van de Griekse held Odysseus, die na een Trojaanse oorlog een gevaarlijke reis naar huis maakt. Onderweg wacht hem een wereld vol mythische monsters, goden en onmogelijke keuzes. Een filmavontuur die je gezien moet hebben. En wees er snel bij, want die film is natuurlijk elke dag zo'n beetje wel uitverkocht. Mooie film te zien en hij duurt toch een beetje lang ook. 3 uur volgens mij. Dan Vianna. Ook voor de jongste filmliefhebbers is er volop keuze. Vianna neemt je opnieuw mee naar de prachtige eilanden van de Stille Oceaan. Samen met Mo beleeft ze een nieuw avontuur vol humor, kleurrijke beelden en bekende Disney-muziek. Een heerlijke film voor het hele gezin. Dus ja, ga daar gezellig heen. En dit waren onze filmtips voor deze woensdag. Welke film je ook kiest, maak er een gezellige avond van. Morgen zijn we er weer. 3 nieuwe bioscooptips. Natuurlijk hoor je die als eerste op Radio Excellent.

Watching every

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer. De zonsverduistering in Nederland is weer achter de rug. Het werd geleidelijk aan weer minder donker in het land. Olie uit de gestrande tanker Caroline Benzenghi voor Oman heeft het vaste land bereikt en vervuilt stranden. En dan tot slot het weer. Vanavond is het nog lang warm buiten. Rond zonsondergang was het nog zo'n 19 tot lokaal 25 graden. Later koelt het af bij weinig wind naar 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Nieuw in de spotlights, Lifestyle Lekker nemen jullie mee op een fascinerende reis naar de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Lifestyle Lekker is je dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. Heb jij ze ook nog ergens op zolder liggen? Een stoffige doos van Monopoly, kolonisten van Catan of Scrabble? Grote kans dat ze snel naar beneden gehaald moeten worden. Waar een paar jaar geleden de vrijdagavond nog massaal doorbrachten met Netflix of scrollen op de bank, kiezen we er in Nederland nu voor iets heel anders. De bordspelletjesavond is namelijk hipper dan ooit. En vergeet het suffe imago, want dertigers en veertigers organiseren massaal board game nights met vrienden. In de grote steden schieten de speciale spelletjescafé als paddenstoelen uit de grond. We hebben blijkbaar enorme behoefte aan echte, analoge gezelligheid. Geen schermen, geen meldingen, maar gewoon ouderwets ruzie maken over wie de bankrekening mag beheren bij Monopoly. Bovendien zijn de spellen van nu echt veranderd. Ze spelen al lang niet meer alleen tegen elkaar. De grootste trend binnen deze hype zijn de zogenoemde coöperatieve spellen. Daarin speel je niet tegen je vrienden, maar werk je juist samen als een team om het spel te verslaan. Ideaal voor de sfeer, want zo eindigt de avond tenminste een keer niet in vriendschapsbreuk en of omgegooid bordspel. Ik ben heel benieuwd naar jouw favoriet. Ben je tactisch meester in Catan of ga je nog steeds het hardste potje 30 seconds? Laat het dus even horen en stuur dat je tip eventjes naar studio@excellentfm.nl. Studio@excellentfm. Met welk spelletje, je oude bordspel, Scrabble of Monopoly of mens erger je niet bijvoorbeeld. Als jij dat hebt, stuur dat dan even op naar studio@excellentfm.nl. Studio@excellentfm.nl. En dit was het dan, het lifestyle nieuws voor vandaag.

0: talent. Rob Holland, ja, Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour, onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee bij muzikale reis vol sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten, laat de spotlights maar schijnen. Nog één laatste snelle duik in de wereld van de sterren voordat we de dag gaan afronden natuurlijk. We beginnen met radio- en televisiemaker Jan-Willem Roodbeen. Hij hield de gemoeder al de afgelopen tijd flink bezig met zijn mysterieuze hints over een gloednieuw tv-project. Maar het hoge woord is er uiteindelijk uit. Hij komt met een spectaculaire show. Jan-Willem ruimt op NPO 1. Verwacht een studio vol live muziek, publiek en vertrouwde radioonderdelen die een allerlaatste rondje verdienen. Ondertussen hangen we ook de vlaggetjes buiten, want er is fantastisch babynieuws uit de entertainmentwereld. Actrice Barbara Sloessen is in de wolken. Ze heeft onthuld dat ze in verwachting is en haar allereerste kindje verwacht. Wie de komende maanden ook met een flinke buik rondloopt is actrice Jennifer Hofman. Zij deelde dolblij dat er gezinsuitbreiding op komst is. Dat wordt gegarandeerd beschuit met muisjes inslaan voor bekende Nederland. En hoe brengen we onze BN'ers eigenlijk de rest van de zomer door? Shell News vroeg het een aantal rasechte volkszangers. Waar Wolter Kroes en Dries Rolfink de koffers pakken voor een luxe vakantie in het buitenland, kiest Danny de Munk voor een heerlijke rustige vakantie in eigen land. Gewoon een lekker uitzwaaien zonder alle camera's eromheen. En u vraagt natuurlijk zo aan jou, zo vlak voor het einde van de show. Als jij mag kiezen met welke BN'er zou jij dan een dagje op het strand willen liggen? Want het lachen met Dries Roelvink of ga je liever met pap met Jan-Willem? App het eens eventjes naar de studio als info studio@radioexcellent.nl. studio@excellent.fm.nl. Zodat wij eens kunnen zien met wie jij graag op het strand zou willen liggen. En dit was het entertainment nieuws voor vandaag. Je hoort het hier bij Radio Excellent.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van donderdag 13 augustus. Pak de agenda maar weer bij, want de tv-gids van deze donderdag 13 augustus staat garant voor een heerlijk avondje buis plakken. We trappen de avond of om stipt uur natuurlijk om NPO 1 met de vertrouwen 8 uur journaal. Zo ben je in 20 minuten direct helemaal bijgepraat over de belangrijkste nieuwsfeitjes. Schakel je om 8 uur liever over naar scherpe maatschappelijk debatten en diepgravende interviews, dan zet je op NPO 2 natuurlijk weer gebakken met nieuwsuur. En voor wie zin heeft in een rauwe, actuele documentaire of een goede buitenlandse dramaserie, is NPO 3 de hele avond de perfecte bestemming. Dan snel door naar de commerciële zenders, want daar barst de strijd om de kijkcijfers pas echt los. Op RTL 4 staat om 5 voor 9 de absolute koning van de Nederlandse zomerklaar B&B Vol Liefde. We zitten inmiddels diep in het seizoen en het ongemak spat van het scherm. Gaan er vanavond weer kandidaten letterlijk achterover kukelen met een stoeltje in de zand, zoals we bij Jiri zagen doen. Maar de concurrentie ligt op de loer. Op SBS6 zit Johnny de Mol om 9:30 weer live klaar met De Oranje Zomer. Het praatprogramma met scherpe meningen, actuele gasten en wekelijkse analyses van Victor Vlam. Hoewel Johnny zichzelf laatst bekende dat hij de kromme tenen krijgt van B&B Vol Liefde, bespreekt hij aan zijn eigen tafel wel de waan van de dag. En wie tussendoor zin heeft om een harde reality, zet natuurlijk even over naar RTL 5. Voor een flinke dosis Hollywood hoef je vanavond gelukkig ook niet ver te zoeken. Op net 5 zwijmel je rond 8:30 heerlijk weg met een romantische comedy. Mag het voor jou al wat ruigers met snelle achtervolging of harde actie, schakel dan over naar Veronica, want daar staat een loeistrakke actiefilm op het programma. En mocht je allemaal al gezien hebben, zap dan even langs SBS 9. Natuurlijk tegenwoordig bekend als Viaplay TV voor een heerlijke klassieker om de donderdagavond ontspannen mee te af te sluiten. Keuzes genoeg dus voor deze donderdagavond. Ik ben ontzettend benieuwd naar jouw plannen. Ga je die avond hardop lachen om ons schoongemakkelijke dates in B&B Vol Liefde? Of stem je op scherpe discussies met Johnny en Oranje Zomer? App dat even door naar studio.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Olie uit de gestrande tanker Caroline Bezengi voor Oman heeft het vasteland bereikt en stranden vervuild. Een kuststrook van 40 kilometer is geraakt. De olieverk beslaat bijna 400 vierkante kilometer. Het schip vervoert 1 miljoen vaten ruwe olie en behoort tot de Russische schaduwvloot. En dan tot slot het weer. Vanavond is het nog lang warm buiten. Rond zonsondergang was het nog zo'n 19 tot lokaal 25 graden. Later koelt het af bij weinig wind naar 15 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Goedenavond, het is woensdagavond en dat betekent tijd voor Hollands Muziekpaleis. Van 10 uur nemen we je mee met de grootste hits, entertainmentnieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda en natuurlijk de vraag van vandaag in de prijzenparade. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste muziek, de leukste informatie en natuurlijk de mooiste, leukste itempjes hier zo tussen 10 en 12 uur. Iedere werkdag bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent.

0: Goedenavond muziekliefhebbers en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We sluiten de dag af met een gezellige prijzenparade, een spelelement vol muziek, verrassingen en natuurlijk de grootste hits. Luister goed, denk mee en maak kans op de leuke prijzen. Zet het volume wat harder, zing gezellig mee en doe vooral mee met de vraag van vandaag. En de vraag van vandaag is, hoe heet het bekende duo achter de hit Blijf bij mij? Hoe heet het bekende duo achter de hit Blijf bij mij? Is dat Nick en Simon? Is dat Suzanne en Freek? Of zijn dat René Vroger en Jeroen van der Boom? Hoe heet het bekende duo achter de hit Blijf bij mij? Zijn dat Nick en Simon, Suzanne en Freek of René Vroger en Jeroen van der Boom? Als jij dat weet, stuur dan je antwoord naar studio@excellentfm.nl. Studio@excellentfm.nl. Natuurlijk het antwoord, maar ook natuurlijk op deze vraag van vandaag. Maar ook je naam, je telefoonnummer en het adres waar de prijs naartoe kan. Stuur je antwoord dus naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl. Met drie je naam, je telefoonnummer en het adres waar we het heen kunnen sturen. Maar het belangrijkste is natuurlijk het antwoord op de vraag van vandaag. Want hoe heet het bekende duo achter de hit Blijf bij mij? Hoe heet het bekende duo achter de hit Blijf bij mij? Zijn dat Nick en Simon? Zijn dat Suzanne en Freek? Of zijn dat René Vroger en Jeroen van der Boom?
1: Dragon's Lair, a fantasy adventure where you become a valiant knight on a quest to rescue the fair princess from the clutches of an evil dragon. Dragon's Lair. Dragon's Lair.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Goedenavond en welkom bij Radio Excellent. Het is alweer woensdag, de perfecte dag om een leuke filmavond te plannen. Of je nu houdt van avontuur, actie en gezelligheid met het gezin naar de bioscoop gaan. We hebben weer drie mooie filmstips voor je verzameld. En we beginnen met Jurassic World Rebit. Dinosaurussen zijn terug en gevaarlijker dan ooit. In Jurassic World Rebirth trekt een team wetenschappers naar een afgelegen eiland waar de eerste experimenten met dinosaurussen plaatsvonden. Wat begint als een wetenschappelijke missie verandert al snel in een strijd om te overleven. Een spectaculaire actiefilm vol indrukwekkende special effects en spanning van begin tot het eind. Dan The Odyssey, nog altijd een van de absolute publiekstrekkers in de bioscoop. The Odyssey vertelt het legendarische verhaal van de Griekse held Odysseus, die na een Trojaanse oorlog een gevaarlijke reis naar huis maakt. Onderweg wacht hem een wereld vol mythische monsters, goden en onmogelijke keuzes. Een filmavontuur die je gezien moet hebben. En wees er snel bij, want die film is natuurlijk elke dag zo'n beetje wel uitverkocht. Mooie film te zien en hij duurt toch een beetje lang ook. 3 uur volgens mij. Dan Vianna. Ook voor de jongste filmliefhebbers is er volop keuze. Vianna neemt je opnieuw mee naar de prachtige eilanden van de Stille Oceaan. Samen met Mo beleeft ze een nieuw avontuur vol humor, kleurrijke beelden en bekende Disney-muziek. Een heerlijke film voor het hele gezin. Dus ja, ga daar gezellig heen. En dit waren onze filmtips voor deze woensdag. Welke film je ook kiest, maak er een gezellige avond van. Morgen zijn we er weer. 3 nieuwe bioscooptips. Natuurlijk hoor je die als eerste op Radio.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het eind van de maand als perschef van het Witte Huis. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer. De zonsverduistering in Nederland is weer achter de rug. Het werd geleidelijk aan weer minder donker in het land. En dan tot slot het weer. Vanavond is het nog lang warm buiten. Rond zonsondergang was het nog zo'n 19 tot lokaal 25 graden. Later koelt het af bij weinig wind naar 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Nieuw in de spotlights, Lifestyle Lekker nemen jullie mee op een fascinerende reis naar de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Lifestyle Lekker is je dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. Heb jij ze ook nog ergens op zolder liggen? Een stoffige doos van Monopoly, kolonisten van Catan of Scrabble? Grote kans dat ze snel naar beneden gehaald moeten worden. Waar een paar jaar geleden de vrijdagavond nog massaal doorbrachten met Netflix of scrollen op de bank, kiezen we er in Nederland nu voor iets heel anders. De bordspelletjesavond is namelijk hipper dan ooit. En vergeet het suffe imago, want dertigers en veertigers organiseren massaal board game nights met vrienden. In de grote steden schieten de speciale spelletjescafé als paddenstoelen uit de grond. We hebben blijkbaar enorme behoefte aan echte, analoge gezelligheid. Geen schermen, geen meldingen, maar gewoon ouderwets ruzie maken over wie de bankrekening mag beheren bij Monopoly. Bovendien zijn de spellen van nu echt veranderd. Ze spelen al lang niet meer alleen tegen elkaar. De grootste trend binnen deze hype zijn de zogenoemde coöperatieve spellen. Daarin speel je niet tegen je vrienden, maar werk je juist samen als een team om het spel te verslaan. Ideaal voor de sfeer, want zo eindigt de avond tenminste een keer niet in vriendschapsbreuk en of omgegooid bordspel. Ik ben heel benieuwd naar jouw favoriet. Ben je tactisch meester in Catan of ga je nog steeds het hardste potje 30 seconds? Laat het dus even horen en stuur dat je tip eventjes naar studio@excellentfm.nl. Studio@excellentfm. Met welk spelletje je oude bordspel, hè, Scrabble of Monopoly of mens erger je niet bijvoorbeeld. Als jij dat hebt, stuur dat dan even op naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl. En dit was het dan, het lifestyle nieuws voor vandaag.

0: excellent. Rob Holland, ja, Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour, onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee bij een muzikale reis vol sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten, laat de spotlights maar schijnen. Nog één laatste snelle duik in de wereld van de sterren voordat we de dag gaan afronden natuurlijk. We beginnen met radio- en televisiemaker Jan-Willem Roodbeen. Hij hield de gemoederen al de afgelopen tijd flink bezig met zijn mysterieuze hints over een gloednieuw tv-project. Maar het hoge woord is er uiteindelijk uit. Hij komt met een spectaculaire show. Jan-Willem ruimt op NPO 1. Verwacht een studio vol live muziek, publiek en vertrouwde radioonderdelen die een allerlaatste rondje verdienen. Ondertussen hangen we ook de vlaggetjes buiten, want er is fantastisch babynieuws uit de entertainmentwereld. Actrice Barbara Sloessen is in de wolken. Ze heeft onthuld dat ze in verwachting is en haar allereerste kindje verwacht. Wie de komende maanden ook met een flinke buik rondloopt is actrice Jennifer Hofman. Zij deelde dolblij dat een gezinsuitbreiding op komst is. Dat wordt gegarandeerd beschuit met muisjes inslaan voor bekende Nederland. En hoe brengen we onze BN'ers eigenlijk de rest van de zomer door? Shownieuws vroeg het een aantal rasechte volkszangers. Waar Wolter Kroes en Dries Rolfink de koffers pakken voor een luxe vakantie in het buitenland, kiest Danny de Munk voor een heerlijke rustige vakantie in eigen land. Gewoon een lekker uitzwaaien zonder alle camera's eromheen. En u vraagt natuurlijk zo aan jou, zo vlak voor het einde van de show, als jij mag kiezen met welke BN'er zou jij dan een dagje op het strand willen liggen?

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's vanmorgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van donderdag 13 augustus. Pak de agenda maar weer bij, want de tv-gids van deze donderdag 13 augustus staat garant voor een heerlijk avondje buis plakken. We trappen de avond of om stipt uur natuurlijk om NPO 1 met de vertrouwen 8 uur journaal. Zo ben je in 20 minuten direct helemaal bijgepraat over de belangrijkste nieuwsfeitjes. Schakel je om 8 uur liever over naar scherpe maatschappelijk debatten en diepgravende interviews, dan zet je op NPO 2 natuurlijk weer gebakken met nieuwsuur. En voor wie zin heeft in een rauwe, actuele documentaire of een goede buitenlandse dramaserie, is NPO 3 de hele avond de perfecte bestemming. Dan snel door naar de commerciële zenders, want daar barst de strijd om de kijkcijfers pas echt los. Op RTL 4 staat om 5 voor 9 de absolute koning van de Nederlandse zomerklaar, B&B Vol Liefde. We zitten inmiddels diep in het seizoen en het ongemak spat van het scherm. Gaan er vanavond weer kandidaten letterlijk achterover kukelen met een stoeltje in de zand, zoals we bij Jiri zagen doen. Maar de concurrentie ligt op de loer. Op SBS6 zit Johnny de Mol om 9:30 weer live klaar met de Oranje Zomer. Het praatprogramma met scherpe meningen, actuele gasten en wekelijkse analyses van Victor Vlam. Hoewel Johnny zichzelf laatst bekende dat hij de kromme tenen krijgt van B&B Vol Liefde, bespreekt hij aan zijn eigen tafel wel de waan van de dag. En wie tussendoor zin heeft om een harde reality, zet natuurlijk even over naar RTL 5. Voor een flinke dosis Hollywood hoef je vanavond gelukkig ook niet ver te zoeken. Op net 5 zwijmel je rond 8:30 heerlijk weg met een romantische comedy. Mag het voor jou wel wat ruigers met snelle achtervolging of harde actie, schakel dan over naar Veronica, want daar staat een loeistrakke actiefilm op het programma. En mocht je allemaal al gezien hebben, zet dan even langs SBS 9. Natuurlijk tegenwoordig bekend als Viaplay TV voor een heerlijke klassieker om de donderdagavond ontspannen mee te af te sluiten. Keuzes genoeg dus voor deze donderdagavond. Ik ben ontzettend benieuwd naar jouw plannen. Ga je die avond hardop lachen om de ongemakkelijke dates in B&B Vol Liefde, of stem je op scherpe discussies bij Johnny in Oranje Zomer? App dat even door naar studio@excellentfm.nl. Studio.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de soestwetering en de zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanavond is het nog lang warm buiten. Rond zonsondergang was het nog zo'n 19 tot lokaal 25 graden. Later koelt het af bij weinig wind naar 15 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Buitenlandse media besteden uitgebreide aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het eind van de maand als perschef van het Witte Huis. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foothall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met live blogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de soestwetering en de zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Buitenlandse media besteden uitgebreide aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het eind van de maand als perschef van het Witte Huis. De KNVB heeft Xavier Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.